0: Daí que não há daí lin.
1: Bin Rodrigues vela gamendinha gamin sais fis marchinaco.
0: Sá, já.
1: Cada vez rede espela telepati.
2: Tá bem.
1: Agora estou no golechin vuninche.
0: Aha, aha. Kama, kama, kama, kama. Biu,
3: kiriba.
0: Biu veta chult. Kenya está com o nervo de querer rodar.
2: Próximo ano tinha. Vi special selecionei
0: Ik dan nog ha.
2: Na het woordje dan mag. Dan je raga mannen je deel te sma.
0: Maar
2: doel ik is chinele dan je.
0: Ja.
2: René Gores, wanneer u zei dat zijn jagen zijn, zijn mahanai en ilk.
0: Mahanai en ilk, ja.
2: Zijn wat speciaal naar chine willen dan je.
0: Ja.
2: Dan je woelen.
0: Kijk je wat houdt is je dat zijn?
2: Dan je woelen.
0: Dan je woelen.
2: Ja, naar chine. Zijn je heel taal is in tjoch gemaakt.
0: Jozef, hier heb ik niet gaan, maar ik wil op alle dingen geen schaak in chine houden. De
3: hine.
0: Die hine houden, dat is een gerbe.
2: Zijn
3: rotter nog hier. Zijn hij die. Maar chine houden, Kerst toch naar Gordy hoor.
2: We gaan daar eens aan.
3: Wie aanzien om heen en zijn is Liam Frisch naar de Chronic Mission.
0: Ja.
3: Agus kunt even dat zien, maar mochelen rult wel ik dan nog maar, dan leggen nog iets
0: uit.
3: Geestelijk naar de hoek met koorts en koploer naakkel, dus maar zijn geestelijk naar leggen nog iets praten. Ik ga. Sheen legs, niet gewoon Amerikaanse, ik was origineel wie met die in de pek aan in visser gaan, kende heelische. Ach, dat jij kan de Merlin to try conclusions with de shit Merlin galant. Agus, shit de heelische is in rol in kuivelense, nu in je moeder.
0: Rollen maken de weer play, maar dat moet je naar de nee.
3: Ach, in Sheen elle. Maar dat had dat is een hand, wie zegt Sheen toch los, kijk je bolus op die machine. Ach. Tan lager in China, frisch in de kultusen snoren, nu bij een lager in China. Wil jij dat de naaite kind onrood een heense waard teintje onschiente? Agus naar een heense onschiente teintje goeie.
0: Mooi dat.
3: Nis tijden moet heen onrood een heense waard teintje woede naar rijden. Ach, dat is een ander frisch in onrood een heense waard teintje onschiente. Agus naar een heense onschiente teintje goeie. Tintra Tjärma där står hinna.
0: Tintra Tjärma, speciellt. Ja,
3: det är inte en kina vi gäst jag
0: donoffa. Kärf i mahanna i Nelkén, en jägenari i kines smarsin i djärt. Be kärst jag krim sig unig, kolla mig om minnika mahanna i Nelk. Be en bryhör att han, nu be en tänima kolla att han. Ma kän tänima att kolla att han, natt med ha sula onwa nai i Nelk. No, mashem dihra taan, ta har gaurdu gud, maha, marawaha, paka, no, rodakin kukhane.
2: Akin faa maha suulir?
0: Nilisam, nor nakhwilin on,
3: marjara. Ach, taaliyam, ta onon, khunik men on shkrifu, waklori kins.
0: Awel.
2: Beda nakhwil chansu, na karunayin khimma taagin.
0: Karunay, tankar taad, sha, karunayin khan, karunayin khim, sha, tankar, sha.
2: Beda kaktur akhwem.
0: Jetak. Det tog den avisen i en rodig special det vet jag väl inte vino lo
3: men jag kan inte skriva on wa na i nel on wa
0: okej marta ta sen lägen i kintelan is far on wa nach meter din gaiske gordino is far on wa nach meter agus geschenkt sag mich nach so on wa en char
3: i think we lägen the lets and machine is ne Eileen Ravitura.
0: Oh, she is here to Labo Vigas, I got Eileen Stolen.
1: Sure,
0: I was near. I get a dross mint to stand on our plug in the chair.
1: She tinished a dross mint at Kyansa. Baited of not her e has a tig nor a day again. I was gunned out near Ebna Shomri Aona. This minica got the sheen is in the domery canna. Another a bishin yeh, man ni khola reba shin. Achta khola ma hanaik anik. Agusen ma on ni en blehra haun. Agus nil en wald of dore reb ni rausa kham yar khla agus nadra be ma hana hanu do ni len tis far ge yatwa diltas avun tama to khune. Ayen khroda igen granat khune. Na en va igen av nåt. Agus, kunde jag säga, är det så att agus monitor degen da agus pintu an hos was na von du hol gesehen
0: agus sind doch christi frischen
1: agus sinen tisch gint wie gumse elen ma

0: se bhgéisteach le RT radio na gaiisteachta.
1: De geisjocht en rusle skonde schacht en gochrele RRT Radio Nogeltachta, agus heismoet en rusle en glor kjol bean on de banner. Krele on klar shahana, ni fete tangwili en de lesch en glor free lahard, kudde se kostesart agus ni leef voor de hachteracht.